0: Toprooster.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Heerhugowaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Annapolaktuin. De melding kwam bij de brandweer binnen even na 16:30. De brandweer kon het vuur snel doven, maar toch moeten twee auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie doet onderzoek naar eventuele brandstichting. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen op het huis zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar waar meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten om zo de rust in de wijk te herstellen.

Binnen 2 weken moet het gezin het huis hebben verlaten. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heiloo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Die vreesde onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw op de nieuwe plek en de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Een rotonde in Alkmaar-Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Een Alkmaarder is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw.

goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de beroving botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Daarna nam de drugsverslaafde man haar sieraden mee. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk. Maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet Alkmaar er meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat de eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Wel eens aan een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Een rotonde in Alkmaar-Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. In Heerhugowaard is dit weekend voor de 2e keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in Stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor de Oekraïense gemeenschap. In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde op de stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden en de fietser botste daar tegenaan en liep een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. 2 kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Heerhugowaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Annapolaktuin. De melding kwam bij de brandweer binnen even na 16:30. De brandweer kon het vuur snel doven, maar toch moeten twee auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie doet onderzoek naar eventuele brandstichting. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen op het huis zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar waar meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten om zo de rust in de wijk te herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin het huis hebben verlaten. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw op de nieuwe plek en de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jij Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Een rotonde in Alkmaar-Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heiloo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Een Alkmaarder is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Het gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de beroving botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Daarna nam de drugsverslaafde man haar sieraden mee. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk. Maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat de eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
4: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
3: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
5: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
3: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Een rotonde in Alkmaar-Noord behoort tot de gevaarlijkste fietsplekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Het gaat om de rotonde in de buurt van station Noord, die de Hertog Aalbrechtweg en de Schinkelwaard met elkaar verbindt. Binnen 4 jaar tijd zijn er op de onoverzichtelijke rotonde 34 ongelukken met fietsers gebeurd. In de landelijke cijfers staat de Alkmaarse rotonde op de 5e plaats. In Herengewaard is dit weekend voor de 2e keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in Stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor de Oekraïense gemeenschap. In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde op de stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Precies op dat moment kwam hij uit de andere richting een auto aanrijden en de fietser botste daar tegenaan en liep een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Een 30-jarige inwoner van Herengewaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. 2 kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Eerst een klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
3: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
2: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
4: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
2: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer. De vertraging is zo'n 10.

Ting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen op het huis zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar waar meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten om zo de rust in de wijk te herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin het huis hebben verlaten. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw op de nieuwe plek en de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Eerst een klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
3: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al een overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard. Aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
1: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N200 van Haarlem naar Zandvoort staat file tussen Overveen en Zandvoort 2 kilometer. De vertraging loopt daar op tot ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Heerhugowaard. Het gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Annapolaktuin. De melding kwam bij de brandweer binnen even na 4:30. De brandweer kon het vuur snel doven, maar toch moeten 2 auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie doet onderzoek naar eventuele brandstichting. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens de natuurorganisatie zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Een Alkmaarder is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Het gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de beroving botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Daarna nam de drugsverslaafde man haar sieraden mee. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk. Maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat de eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dries van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botst op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

gebogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag twee jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijven en terrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heiloo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente Alkmaar te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat er eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lies van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakt in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrij kwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Herugewaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Anna Polaktuin. De melding van de brand kwam even 4:30 binnen. De brandweer kon het vuur snel doven. Toch moesten 2 auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. In Herugewaard is

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrij kwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Eerugewaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Anna Polaktuin. De melding van de brand kwam even 4:30 binnen. De brandweer kon het vuur snel doven. Toch moesten 2 auto's als

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag twee jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijven en terrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Eilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil dat aantal combineren met evenveel huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente Alkmaar te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat de eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldeden, wil het college de regels versoepelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam staat tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Zaandam 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrij kwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Herugewaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Anna Polaktuin. De melding van de brand kwam even na 4:30 binnen. De brandweer kon het vuur snel doven. Toch moesten 2 auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. In Herugewaard is afgelopen weekend voor de 2e keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in het stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor Oekraïense gemeenschap. Een Alkmaarder is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de beroving botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Daarna nam de drugsverslaafde man haar sieraden mee. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk, maar zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Eerugewaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Anna Polaktuin. De melding van de brand kwam even 4:30 binnen. De brandweer kon het vuur snel doven. Toch moesten twee auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. In Eerugewaard is afgelopen weekend voor de tweede keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in het stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor Oekraïense gemeenschap. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij Akkersloot 7 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Volendam 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file in de regio. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp voor de aansluiting met de A4... sta je nu iets meer dan 5 minuten in de file. Op de A7 Zaanstad-Horen bij Purmerend 5 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot... ruim 20 minuten vertraging door slecht wegdek. En op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek is de vertraging ook iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. De Viewer Tour Egmond op 27 en 29 november is deels al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de wandeltour. Die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november. Maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag twee jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Eilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat tussen knooppunt Velzen en Akersloot 9 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Het wegdek is er daar namelijk slecht aan toe. De spitsstrook is dicht. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in de regio, maar de meeste files leveren niet al te veel vertraging op. Wel veel vertraging is er op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot is de vertraging 20 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht vanwege een ongeluk. Verderop bij knooppunt Kooimeer ook nog 10 minuten oponthoud. Er staat nu een kapotte auto op de A22 Velzen Beverwijk bij de afrit IJmuiden. De linker rijstrook is dicht. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De brandweer van Herugewaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrijkwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen op het huis zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar waar meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten om zo de rust in de wijk te herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin het huis hebben verlaten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte perioden staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: and Macklemore.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt bij een autobrand in Herugewaard. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Anna Polaktuin. De melding van de brand kwam even na 4:30 binnen. De brandweer kon het vuur snel doven. Toch moesten twee auto's als verloren worden beschouwd en liepen ook andere auto's brandschade op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. In Herugewaard is afgelopen weekend voor de tweede keer een Oekraïense jaarmarkt gehouden. Het feest vond plaats ter ere van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. De markt in het stadspark De Parel werd officieel geopend door wethouder Soledad van Eyck. Daarbij klonken zowel het Oekraïense volkslied als het Wilhelmus. De opbrengsten van de jaarmarkt komen ten goede aan steunprogramma's voor Oekraïense gemeenschap. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. De Fewer Tour Egmond op 27 en 29 november is deels al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de wandeltour, die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november, maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag twee jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het plan van de provincie om bedrijf en terrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou die uitbreiding ten koste gaan van de biodiversiteit. Vooral gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding verdwijnen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900-9622, 50 cent per minuut, 0900-9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkoolcup in Oud-Karspel heeft de politie twee minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beiden gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag twee jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het Water en Natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in een oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop, tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De brandweer van Herugewaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Willen ze een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het Water en Natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. De regionale WMO-hulp gaat op eind januari over naar een ander zorgbedrijf dan het huidige Medipoint. 4 kandidaten hebben gereageerd op de aanbesteding en bij de selectie woog kwaliteit voor 60% mee en de prijs voor 40%. Winnaar werd Kersten, dat al 39 jaar bestaat en 28 vestigingen heeft. Het bedrijf gaat nu verder afspraken maken met de gemeente in de regio. Voor die cliënten verandert er niets. Sommige onderdelen van de Viewer Tour in Egmond zijn nu al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de Wandeltour. Die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november. Maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrij kwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. 2 anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkoolcup in Oud-Karspel heeft de politie twee minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beide gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag twee jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: piace, mi piace così.
1: Top Rooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het water en natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in een oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder grote huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De brandweer van Herugewaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. En 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het Water en Natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. De regionale WMO-hulp gaat op 1 januari over naar een ander zorgbedrijf dan het huidige Medipoint. 4 kandidaten hebben gereageerd op de aanbesteding en bij de selectie woog kwaliteit voor 60% mee en de prijs voor 40%. Winnaar werd Kersten, dat al 39 jaar bestaat en 28 vestigingen heeft. Het bedrijf gaat nu verder afspraken maken met de gemeente in de regio. Voor die cliënten verandert er niets. Sommige onderdelen van de Viewer Tour in Egmond zijn nu al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de Wandeltour. Die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november. Maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrijkwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.